dat is nog niks. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Hey, 100 flessen, dat is veel gezeik. Mond voor go, toen net Patricia Pai. Het is je vrouwtje, ze doet vies bij mij. Je gaat niet.

town. Ik praat niet over OV. Ik kan de trein voor de vorm. 100 flessen. 100 flessen. Veel mannen willen flessen. Jullie delen en stafetten. Kom niks zeggen. Als je

0: nog niks. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain.
1: Blanga van Katje en nou mijn glazen zijn doorzichtig. Brakka even duur als jouw salaris, dus ga zitten.

0: Met Jay, geloof je mij niet, kan je vragen naar mijn jeweler.
1: Hey, ik ben Lin. Nog niks. Hey. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatomana, losos. Nog steeds loren, wij op klosos. Gekke cella, volle posos. Robé, pauw. Braka Shandy, fuck is nou. Ik ben anderen niet fout.